0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Goeiedag, amateurluisteraar. Ik heb even de galm even eraf, hè. Ik weet even niet wat er aan de hand is, maar galm is eventjes er van tussendoor. Eventjes aan deze kant. Ik hoop verder dat de ontvangst prima is en de kantjes straks ook even naar genoegen zijn, maar er is dus even geen galm. Dus dat is even de BG-show, even via de Worm Amateur. Even zien, dan is het de 19 juni. Dus als jij dit hoort, amateur, dan is het even 19 juni. Daar bij de Worm Amateur. En dan is het even 6 uurtjes. Dan zenden we eventjes een stijf uurtje puur beste regio content uit. Bij de vierde Worm Amateur, de zendervorm, is even de BG-show. Kantjes even aangeboden door de BG-service, moet ik ook even zeggen. De commerciële partner BG Service komt er eventjes met een som geld over de brug. Zodat wij deze hobby eventjes weer kunnen uitoefenen aan die kant, aan deze kant. Dus ja, luister dan maar even mee. Dat even zodoende even. Dat komt kantje even aan, kantjes. Puur beste regio content er even uitgelezen. Even uitgezocht hier door de BG Show, presentatie. Nee, de BG-show regio-content Music DJ Team. Hier bij de Worm Amateur via de BG-show.

Dat ze noemen, luister er maar even gezellig mee. Komende stijve uurtje even puurbeste regio-content hier. Bij de Worm Amateur. Luister maar even mee dus, aan die kant. Ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn en de ontvangst prima is.

Ja, we zijn weer aan het einde gekomen, eventjes, van deze uitzending. Van de BG-show. Voor, was nou, het is 19 juni. Ja, straks, ik neem dit nou op, 7 juni. Maar voor mij is dit uitgezonden wordt. Nee, het is niet 19 juni, klopt helemaal niet. Het is 12, denk ik. 12 juni. Is ook zo. Oké, we gaan even de kantjes bij langs. Het was even, eerst even instrumentaal met Tucker 10. Tucker 10, of Tucker X eigenlijk. Tucker X. Die had even Time is Tijd. Zat ik overheen te kletsen. En dan waren even de Rodo's met de Gouden Fontein. En dan was het even de Magic Boys met nummer 108. En dan waren even de Dandies met de Bias Klant. Op mooi kantje was het even. En dan was het even Bettina met Waarom Alleen. Dan was het even Marleen met Eindelijk Ben Je Daar. En dan was het even Anita Berends, Good Old, met Jij Kwam Vijf Keer Voorbij. En dan was het even Sandy met Dans de Disco Met Mij. En dan was het even Angelique met Ik Dans de Twist. En dan was het even Colinda, die zong Ze Zeggen Dat Alles Slijt. En dan was het even Marian Berger met Twee Sporen in het Zand. En dan was het even Truus met Het Liedje van Mijn Hart. En dan was het even Tia met Als een Vlinder. Mooi kantje was dat, vond ik. Dan was het even Jolie met Kom Weer Terug. Dat was ook mooi. En dan was het even Wilma met Als ik hier niet meer ben. En dan was het even Riki met In het Gras aan de Waterkant. En dan was het even Mariette met Ik kan niet leven zonder jou. En dan was het nog even Suzanne Trio uit de provinciehoofdstad L met Kom Weer Terug Bij Mij. En we luisteren nu nog even naar Faya Mushi Beat met een lekker Kawina Beat instrumental. Ja, en dan gaan we zo de band weer verlaten. En dan zijn we wederom volgende week, denk ik even, bij Leven en Welzijn. Weer eventjes retour, hè? Dat zodoende even, oké. Okay. Hoop ik dat ik de galm ook weer even terug kan vinden. Want het is wel even anders even dit.